Zijn Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: jouw zomer. Jouw BNT.
1: De zomer van Radio BNT.
2: Ai.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje?

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. In de Spaanse provincie Barcelona is een van de grootste crystal meth laboratoria van Europa opgerold. De politie nam 2500 kilo drugs in beslag, verstopt in zo'n 12 ton vloeibaar vanille-extract. Achter de operatie zit een tak van het Mexicaanse drugskartel Jalisco New Generation. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt die minimaal 3 oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte 2 mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Compascum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. En dan tot slot het weer. Vannacht blijft het helder en daalt de temperatuur in het oosten naar 13 graden, in het westen 17 graden. Boven land staat een zwakke zuidwestenwind, terwijl deze aan zee en in het Waddengebied opnieuw krachtig wordt. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran. Al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. Een 67-jarige man uit Oosterwijk is verdronken in de Belgische Maas bij Waspik nadat hij samen met andere opvarenden van een boot sprong. De politie vermoedt dat ze bang waren voor een aanvaring omdat de brandstof op was. De overige opvarenden overleefden het. Zijn lichaam werd na urenlange zoektocht gevonden met hulp van een sonarboot. Donald Trump is van plan een importheffing van minimaal 15% in te stellen op polysilicium, een grondstof voor zonnepanelen en chips. Ook wil hij minimumprijzen invoeren voor geïmporteerd polysilicium. De maatregelen gelden voor zowel ruwe polysilicium als apparatuur waarin het wordt verwerkt, om de Amerikaanse productie van halfgeleiders en zonnepanelen te stimuleren. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Bij VitaPro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitaPro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. Iran meldt dat een akkoord met Oman over vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is, met een gezamenlijke verklaring in de maak. Internationale media melden ook een naderende tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran, al is dit nog niet bevestigd. Teheran en Muscat zijn het volgens Iran al ruwweg eens over de vaarroute. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA. Dat bleek na een spoedoverleg van de bond in de Marokkaanse hoofdstad Rabat, waar werd gesproken over de ophef rond het inmiddels geschrapte investeringsplan voor het WK. Infantino kreeg volledige steun van het FIFA-bestuur en secretaris-generaal Matthäus Grafström. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Ochtend.

Met de zang van Boy George, deze van Gangsta Club. Hoor je Move Away? Ja. Ga aan de kant. Want we zijn er weer. Voor deze donderdag, hè. De dag dat de Heuveland Wandel Vierdaagse van start gaat. In Valkenburg aan de Geur.

Ja, een zomers liedje uit 2017, hè? En Shema La Cuba. Daarvoor Hanname, dit is samen met Dior. Wat wil je van mij? En uit de top 40 hoorde je Justin en Jack Style met Turn the Lights Off. Ja, 6 augustus. In de Maas, nabij Wanze, daar is afgelopen dinsdag een grote vervuiling vastgesteld. Over een traject van ongeveer 3 tot 4 kilometer zijn teer- of koolwaterstoffen in de rivier terechtgekomen. Zo heeft het Belgische persbureau Belga bekendgemaakt. En de vermoedelijke bron ligt in een verlaten fabriek in de Ardennen, waar een tank met teerachtige vloeistof via het riool in de Maas terechtkwam. Er werden barrières in de rivier geplaatst en de opruiming zal nog weken duren. Volgens de eerste aanwijzingen zouden kinderen op het verlaten fabrieksterrein de kraan van de tank hebben geopend, waardoor het product kon wegstromen. Dus hou daar rekening mee mocht je in de Maas gaan zwemmen. Er kan wat teer langskomen. En bevroren Russisch geld dat op Europese rekeningen staat, levert tot dusver al zo'n 8 miljard euro op aan rente. En dat bedrag leent de Europese Commissie grotendeels uit aan Oekraïne. Rusland moet betalen voor de vernietiging die het veroorzaakt, zegt de Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ja, en dan de fietsfabrikant Axel, bekend van de merken als Babu, Batavus en Sparta, die blijft financiële problemen houden. Het bedrijf meldde gisteren dat de Nederlandse bedrijfsonderdelen voorlopig uitstel van betaling hebben gekregen. Ja, voorlopig. En dan in de nacht van dinsdag op woensdag, daar is een drone gevonden naast een Oekraïens vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Volgens de Duitse krant De Bild had de drone een ontsteker. Later die dag botste een vrachtvliegtuig van DHL nog met een onbekend object. Ja, je ziet dan toch, de drone die werd gevonden bij een vrachtvliegtuig. Een vliegtuig van DHL werd kort na vertrek op 400 meter hoogte geraakt door een onbekend object, zeggen bronnen. Door de botsing moest het vliegtuig worden omgeleid naar Hannover, waar schade aan de neus van het toestel werd vastgesteld. Het zal waarschijnlijk ook een drone zijn geweest. Laat ons weten wat je graag zou willen horen. We doen het voor jou. Doe dat via radiobnt.nl. Terug naar de jaren 80. Daryl Harden, John Oates.

0: daarvoor Katy Perry, When I'm Gone. En Daryl Hall en John Oates, Man Eater. Flitsmeister is er weer bij deze donderdagmorgen. Zijn aan het controleren op de N280 bij Roermond bij 24.4. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.0. De N640 bij Hoeve bij 9.5. De A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.9. De A27 tussen Almere en Hilversum bij 112.4. En dat was hij. Heb je ook een flitscontrole gezien? Laat het ons weten via radiobnt.nl.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd. Iran meldt dat een akkoord met Oman over de vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Zeg maar.
0: And you let her go.
1: Dankjewel.
2: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
3: Ja, Passenger uit 2012, Let Her Go. Bertolf, Another Day uit 2008. En uit de top 40 de uur van Bakermat. Als je net wakker bent, een goede ochtend onderweg naar je werk. Onderweg naar het wandelen in Valkenburg aan de Gul. En dan met name het plaatsje Berg en Terblijf. Waar komt BNT vandaan? De familie van de Amerikaanse roddelblogger Paris Hilton... die heeft gisteren bevestigd dat hij medische zorg krijgt. Op zijn website wordt iedereen bedankt... voor de overweldigende hoeveelheid liefde, steun en gebeden. En TikTok heeft zijn account offline gehaald. En de volledige focus van onze familie ligt op dit moment op zijn welzijn... schrijft de familie in een verklaring... Ja, de 48-jarige Paris Hilton, die verwierf begin deze eeuw bekendheid met zijn roddelblog. Waarop hij veelvuldig schreef over het privéleven van beroemdheden. Hij is een alleenstaande vader met 3 kinderen. Ja, ik zei het je gisteren ook al, het is eigenlijk de Amerikaanse Yvonne Kolderweij. Ja, de laatste films van Star Wars... die hebben niet zoveel geld opgebracht als Disney had gehoopt. Dat zei de directeur Joss D'Amaro op een conferentie. Ja, de rechtbank in Midden-Nederland en Utrecht... die behandelt in november de zaak... rondom de advocaatkosten van Marco Borsato. Dan wordt het verzoek van de zanger behandeld... om de kosten van zijn verdediging in de zedenzaak... tegen hem vergoed te krijgen van de staat. Het gaat om zo'n 391.000 euro. En Jelly Roll, de Amerikaanse zanger... die stopt voor 1 of 2 jaar met optredens. Dat schrijft de Amerikaanse media. De zangeres is onlangs gescheiden... En hij maakte zijn pauze bekend tijdens een van zijn laatste optredens... van zijn tournee door de Verenigde Staten. En HBO Max die werkt aan een documentaire over de serie The Gilmore Girls. De documentaire die nog geen naam heeft... geeft een kijkje achter de schermen bij de totstandkoming... van de serie The Gilmore Girls. En Shawn Mendes die is weer gelukkig in de liefde. De zanger heeft via Instagram bevestigd een relatie te hebben met een Braziliaans model. Allee. Actrice Bruna Marquezine. Ja, de geruchten gingen al een tijdje. En nu heeft hij dus een einde gemaakt aan die geruchten. En de relatie bevestigd. Dat vinden we fijn. Whitney Houston.

David Guetta, Bibi Rexha, I'm good. Ja, Whitney Houston, daarvoor How Will I Know. Ja, de vondst van een drone op de luchthaven van Leipzig onderstreept volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken het belang van het verhoogde dreigingsniveau in Duitsland. In de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag werd in Leipzig namelijk een drone met een ontsteker aangetroffen. Ja, en Duitsland verhoogde vorige maand het dreigingsniveau naar hoog. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zei toen dat iedereen rekening moest houden met een incident. En de aanvalsplannen die worden steeds duidelijker. En de minister liet toen ook al weten dat de vijandige mogendheden de Duitse infrastructuur in het vizier hadden. Ja, en de op de luchthaven van Leipzig gevonden drone was niet het werk van amateurs. Zo zou het apparaat zijn ontworpen om de modernste beschermingsmaatregelen tegen drones te omzeilen. En volgens de bewindsman is het denkbaar dat een andere staat verantwoordelijk is voor het incident.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
3: Lekkere van Albert Heijn.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na 1 zitting van 3 uur. Het treinverkeer tussen Boxmeer en Venra is vanochtend volledig hervat. De treinen lagen enkele dagen stil door de natuurbrand in natuurgebied Boshuizenbergen, die sinds woensdagmiddag onder controle is. Tussen Boxmeer en Nijmegen rijden nog steeds geen treinen vanwege werkzaamheden. Daar blijven bussen ingezet. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd, met 1800 sterfgevallen. Dit maakt de uitbraak de op één na grootste ter wereld na de West-Afrikaanse epidemie van 2014 tot 2016. De Amerikaanse regering stelt $242 miljoen extra beschikbaar voor humanitaire hulpverlening. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De BNT Ochtendshow. Met nu Erik Kreutzer.

Jaren 80, Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Ja, ze scoorden toen nummer 1 hits. Daarna kwamen we erachter dat het niet de echte zangers waren van het liedje. Hè? Maar, oh zo leuk om nog een keertje terug te horen deze Girl, You Know It's True. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is BN.

0: We Don't Talk Anymore. Ja. Als we dit niet zouden doen, hadden we een andere radiozender. Marco Schuitmaker, daarvoor de nieuwe Lusso. En de nieuwe van Criss Cross, Amsterdam. My Oh My.
1: Ja, My Oh My.
0: 6 augustus. Ja, de Bijenkorf die waarschuwt trouwens de klanten voor een mogelijk datalek. De persoonsgegevens van de klanten die online iets hebben besteld, die zijn misschien in handen gekomen van onbevoegden. Afgelopen maandagochtend werd dit incident ontdekt. Het is nog niet duidelijk of er daadwerkelijk gegevens...

gegevens zijn gelekt en om welke gegevens het eventueel gaat. Er zijn in ieder geval geen betaalgegevens, bankrekeningnummers en wachtwoorden gelekt. Ja, de Bijenkorf die spreekt van een beveiligingsincident bij een logistieke partner. En als gevolg van het incident lopen de huidige bestellingen, het retouren en de terugbetalingen vertraging op.

Oost-Europa zorgt ervoor dat de Donau op veel plekken droog komt te liggen. En op de grens tussen Servië en Roemenië kwam daardoor een Duits oorlogsvloot bloot te liggen. Ja, het waterpeil in de Donau heeft door de aanhoudende droogte het laagste niveau in tientallen jaren bereikt. En daardoor kunnen mensen op verschillende plekken nu over de bodem van de op één na langste rivier van Europa wandelen. En zeker 20 schepen van de nazi's uit de Tweede Wereldoorlog die werden al ineens zichtbaar. Ja, en de cruiseschepen die kunnen natuurlijk ook niet varen. In Bulgarije moest een cruiseschip met 200 toeristen worden ontruimd. Het was vastgelopen op een zandbank. En dan Demi Vollering, die heeft gisteren de 5e etappe van de Tour de France de Femme gewonnen. De 29-jarige renster die troefde in de sprint. De gele truidrager Marlen Reuser en Katarzyna af. Dus dat heeft deze Demi Vollering goed gedaan.

0: The Weeknd.
1: De Word Wakker Plaat.
0: Ja, Save Your Tears. Daarvoor Edwin & Fire. And Love Goes On. Bijna 8:30. Iedere dag rond deze tijd kun je hem aanvragen. Word Wakker Plaat. We kregen gisteren een verzoekplaatje binnen van Otmar. Ja, door die droogte willen we misschien wel een beetje regen.

0: I wish it would rain down, inderdaad. Phil Collins, speciaal voor Otmar uit Maastricht. Even een update van Flitsmeister. De N564, dat wordt gecontroleerd bij Weert bij 8.2. Dan de A2 tussen Weert en Echt bij 202.0. De A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 18.0. De N640 Hoeven bij 9.5. En dan heb ik voor je de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.9. Ja, files zijn er niet. We hebben wel een melding voor je wat betreft de treinen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Valkenburg en Maastricht. Dat komt door een aanrijding en dit gaat waarschijnlijk tot 9:45 vanochtend duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. Het treinverkeer tussen Boksmeer en Venray is vanochtend volledig hervat. In de Democratische Republiek Congo zijn inmiddels ruim 3900 bevestigde ebola-gevallen geregistreerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Rabo and here we go again.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Daarvoor het zomersliedje van Ozone Dragastea Dendai. En de nieuwe van Teddy Swims, of een van de nieuwe liedjes van Teddy Swims. Op je vakantieadres luister je naar BND. Onder het wandelen, hier in het zuiden van Nederland, zou het kunnen zijn dat je luistert naar ons. Gino Temple, die is in het geheim getrouwd met haar partner Michael Szymanski. Dat heeft de 37-jarige actrice gisteren bekendgemaakt tijdens een speciale Ted Lasso-aflevering van Virgin Radio UK. Ja, deze Temple ontmoette deze Szymanski tijdens de opnames van het tweede seizoen van de serie Ted Lasso in 2021. Het koppel stapte in de afgelopen 2 jaar in het huwelijksbootje en ook kochten ze samen een huisje. Ja, gisteren werd bekend, het management van Marco Borsato zegt namelijk niets te weten van de comebackplannen waarover de Telegraaf zou hebben geschreven. Volgens een woordvoerder van de zanger klopt het niet dat hij volgend jaar bij de Vrienden van Amstel Live optreedt en daarna een eigen concertreeks geeft.

AT, bekend als winnaar van de Anti-Survival Show, die blijft voorlopig vastzitten. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk aan RTL Boulevard bevestigd dat zijn voorarrest met 90 dagen is verlengd. Waarvan de realityster precies wordt verdacht, is nog altijd niet bekendgemaakt. En dan de salarisgeschillen tussen de hoofdrolspelers van en Warner Bros. Die zorgen ervoor dat het vervolg op Barbie vertraging oploopt. Ja, de contracten voor het vervolg zijn nog niet rond. Schijnbaar is er een flink salarisgeschil tussen Margot Robbie en Ryan Gosling. En goed nieuws voor de liefhebbers van zon, romantiek en vooral veel drama. Ex on the Beach, Double Dutch, is namelijk op zoek naar nieuwe deelnemers. Via Instagram doet het realityprogramma een oproep aan vrijgezellen die wel zin hebben in een onvergetelijk avontuur.

Ja, Miles Smith en Stay. Blijf zeker zometeen na 9 uur ook hier bij BNT, want we hebben hele leuke muziek voor je. De 90s, de 80s, Barry White, de 70s. En natuurlijk straks Tim, Roger en Duncan. Ik heb jarige artiesten voor je. Robin van Persie, de voormalige profvoetballer hier in Nederland. Die wordt vandaag 43. Nederlandse cabaretier Leo Alkemade, die wordt ook 46 vandaag. Evenals de presentatrice Helene Hendricks. Dan Marjolein Tepen, Nederlandse zangeres en danseres. Bekend van de musicals We Will Rock You. De dame die wordt vandaag 46. Ton Scherpenzeel, de Nederlandse toetsenist van Kajak. Die wordt vandaag 74. De voormalige weerpresentator Erwin Krol. Die wordt 76 jaar vandaag. Carrie Tefsen, bekende actrice van Zeg eens A. Die wordt vandaag 88 jaar. Dan heb ik nog voor je Travis McCoy, Amerikaanse zanger van de Gym Class Heroes. Hij werd bekend met het hitje met Bruno Mars, A Billionaire. Travis McCoy, vandaag 45 jaar geworden. En vandaag is ook jarig. De dame maakte enorm veel hits samen met de andere dames in de 90s. Ik heb het over Gary Halliwell. En Gary Halliwell van de Spice Girls, die wordt vandaag 55 jaar.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4... terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Van 677 naar 984. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Food Trend Watcher Gijsbrecht Bouwers wijst dit aan de trend van kleine, betaalbare luxe momentjes. Ook softijs met bijzondere toppings zoals olijfolie en caviar wint aan populariteit. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. VN-mensenrechtenchef Volker Turk waarschuwt dat nog zeker 100 demonstranten hetzelfde lot wachten. Sommige executies vonden plaats weken na de arrestatie en 12 verdachten werden gedood na één zitting van 3 uur. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

jaren 70, Dan Hammond. Ja, eind jaren 70, begin 80. Dan Hammond, Relight My Fire. Vrienden, wij zeggen welkom.

daarvoor het leuke liedje van Ferry de Lits. Baco in Monaco. Ja, ik denk dat een bacootje in Monacootje. Haal je het met 25 euro? En Son Milieu hadden wij voor je met Dark Before the Dawn. Als je net wakker bent, de donderdag 6 augustus in goede ochtend. De verhoging van het minimum jeugdloon volgend jaar zal waarschijnlijk leiden tot hogere prijzen in de supermarkten en in de horeca. De economen die verwachten niet dat jongeren daardoor moeilijker aan een baan komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rabobank. Ja, vooral de 17, 18 en 19-jarigen gaan er met een loonsverhoging van ruim een kwart op vooruit. En daarmee wordt het verschil met het minimumloon voor volwassenen kleiner.

momenteel bestookt met recordaantallen ballistische raketten. En die worden niet of nauwelijks neergehaald, want er zijn niet voldoende luchtverdedigingsraketten meer. En mede hierdoor vallen steeds meer burgerslachtoffers bij de Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Ja, vorige week vrijdag wist Oekraïne maar één van de 27 door Rusland afgevuurde ballistische raketten neer te halen. Het resultaat: meerdere doden en gewonden. En afgelopen nacht kon de Oekraïnse luchtmacht geen van de 24 raketten die op het land werden afgevuurd tegenhouden. Er kwamen 17 mensen om het leven en nog eens 44 personen raakten gewond. Ja, de raketten zijn op, de luchtafweerraketten zijn op. Dus Poetin kan nu gaan stoken. Ja, en de wielrennersvakbond CPA die betreurt de ophef die is ontstaan over de controles op de mogelijke aanpassing van de borstomvang voorafgaand aan de tijdrit in de Tour de France Femme. De vakbond die verlangt duidelijke en transparante protocollen en betere communicatie naar de rensters

Ja, ze wilden gaan controleren op de borstomvang van de dames. Hè, dat die... daar zou niet mee mogen worden gesjoemeld. Vanwege de tijdsritten en de luchtweerafstand, zoiets allemaal. Dus ja, hè, als je dat dan moet controleren...

0: naar de 90s voor W. Please don't go. Ik zei het al, ga alsjeblieft niet weg. Straks is Tim Duncan en Roger Schippers hier op Radio BNT. Even een update van Flitsmeister N280 Roermond bij 23.8. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.0. De N69 Bergeijk, daar wordt gecontroleerd. Ja, bij Bergeijk wordt gecontroleerd bij 51.8. De A67 tussen Eindhoven en de grens met België bij 18.1. De N65 Berkel-Enschot 16.9. De N640 bij Hoeve, daar zijn ze aan het controleren bij 9.5. Dan heb ik nog voor je de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht. Dat wordt gecontroleerd bij 7.9.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Tussen Valkenburg en Maastricht rijden geen treinen door een aanrijding. Dit gaat waarschijnlijk tot 9:45 vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival, bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's, en dat is een primeur in Nederland. Het aantal ambachtelijke ijssalons in Nederland steeg de afgelopen 10 jaar met ruim 45%. Sinds maart zijn in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, waaronder 27 deelnemers aan protesten tegen het regime. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig. En rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Let me go. Prisoner. Ja, ik zag dat bij Dua Lipa op de bruiloft hebben de mannen van Another gedraaid. De mannen staan momenteel in de top 40 met de zomerrit Talk to You. En als je dan mag draaien op de bruiloft of in ieder geval bij een feestje van Dua Lipa, dan heb je het goed gedaan. Hè? Daarvoor 2002, Blue met Fly By. En Taylor Swift heeft een obsessie voor Elizabeth Taylor. Ik zag dat Max Verstappen, die geniet momenteel van de zomerstop. En Max Verstappen die sluit het vormen van een eigen Formule 1-team in de toekomst uit. Max die laat weten dat er genoeg andere mooie raceklasses zijn waarin hij Verstappen Racing kan vertegenwoordigen. En hij wil natuurlijk niet zo'n Formule 1-team beginnen, want het is veel te intensief. Dan ben ik straks alsnog 24 wedstrijden per jaar onderweg of heel druk met mijn eigen race-team. Zaken uitbesteden, ja, dat kan. Maar ik vind, als je echt een toegewijde teambaas bent die alles goed voor elkaar wil hebben, dan moet je er bovenop zitten en in de buurt zijn. Al dus Max Verstappen. Ja, hem werd dus gevraagd of hij een eigen Formule 1-team zou willen, maar dat is dus niet het geval. Volgens mij blijft hij gewoon lekker bij dat andere race op de Nürburgring.

0: jaren 80 Simply Red.
1: De favoriete top 3.
0: Je weet het, je kunt je liedjes aanvragen via radiobnt.nl. Dan draaien wij die in de top 3. We gaan trouwens iets nieuws doen binnenkort. Een teaser. Ja, twee Nederlanders zijn trouwens gisteren zwaar gewond geraakt door valpartijen in de Alpen in Oostenrijk. Met de helikopters werden ze naar de ziekenhuizen gebracht. Ja, een 24-jarige Nederlander die maakte een wandeltocht in de deelstaat Opper in Oostenrijk. Na een bezoekje aan een berghut op 1884 meter hoogte wilde hij met hulp van een navigatie-app terugkeren naar Dal. En op de rotsachtige flank van een berg gleed hij uit. Hij rolde over de kop naar beneden en kwam na ongeveer 50 meter tot stilstand. En daar kon hij zelf alarm slaan. Zwaar gewond, maar wel aanspreekbaar. En in de deelstaat Tirol maakte een Nederlander van 68 een wandeling. En door nog onbekende oorzaak kwam hij in de bedding van een beek terecht. Hij raakte ook gewond en kon niet zelfstandig verder. Hey, ik zei het al, zo meteen veel plezier met Tim. We hebben muziek voor je van onder andere Samuel Welte klaarstaan. Strakjes tussen 10 en 1. Daarna Duncan en Roger Schepers vanaf 4 uur. Ik heb een verzoekplaatje binnengekregen van Emmanuel Thijssen. Zou je misschien een liedje kunnen draaien van Milk Inc? Ja, die gaan we draaien op 2. Ja, en laat je verrassen voor de nummer 3 en de nummer 1. Een fijne donderdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. Een 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Rusland kan met een historisch laag geboortecijfer van 1,4... terwijl 2,1 nodig is voor een stabiele bevolking. Demograaf Alexei Raksha gelooft niet dat het festival helpt en pleit voor investeringen in kinderopvang en huisvesting. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's. Dat is een primeur in Nederland. Dat meldt de Stentor vanochtend. Daarmee sporen artsen een genetische mutatie op die het risico op doofheid door het antibioticum vergroot. Dit middel wordt standaard toegediend aan premature baby's op de intensive care, maar kan in zeldzame gevallen ernstige gehoorschade veroorzaken. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
9: Meezingen zometeen met de monsterhit van Sam Fender.

TNT op je donderdagochtend met Sam Vender en Olivia Dean en Rain Me In. Ja, misschien voor jou wel de eerste kilometers al in de benen. De Heuvelland Wandel Vierdaagse, de eerste dag vandaag. Wel lekker hè, dat het dan wat minder warm is dan begin van de week. Aangenamer wandelweer toch? Beter kan het eigenlijk niet. Ja, heel veel succes als je hem loopt, die Heuvelland Wandel Vierdaagse. En een tip om hem uit te lopen, laat BNT lekker aanstaan op je oortjes de komende dagen. Dan stapt dat toch net wat lekkerder door. Speciaal voor alle deelnemers zometeen de Dire Straits en Walk of Life. Naar Samuel Welte, echte liefde is te koop. En die hoor je dan weer naar Anastasia. Dit is I'm Out of Love op Radio BNT.

The Dire Straits en Walk of Life. Misschien wel de wandeling van je leven tijdens de Heuvelland Wandel Vierdaagse. Je bent bij Radio BNT, ik ben Tim. En ik heb Daniel Pouter en Laureen voor je klaarstaan naar Justin Bieber. En hij zegt sorry.

0: Daniel Bouter en Bad Day. Hoe zit het bij jou? Heb je een slechte dag? Nou, niet als je blijft luisteren naar BNT. Dan word je vanzelf weer vrolijk. Met Mal Smith en Nal Horn zometeen. En ook Rick Astley komt eraan.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. Twee Nederlanders raakten woensdag zwaar gewond bij valpartij in de Oostenrijkse Alpen. In Moskou trouwden 150 koppels tegelijk tijdens een massaal huwelijksfestival, bedoeld om gezinsvorming te stimuleren. Het Erasmus MC start deze week met een DNA-test onder alle te vroeg geboren baby's, en dat is een primeur in Nederland. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon volop, hoewel er in het noorden enkele stapelwolken komen. Het blijft wel overal droog. De west- tot zuidwestenwind is matig en rond de middaguur is het 18 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Radio BNT met Malsmith en Nalhorn en Drive Safe. Hey, heb jij dat soms ook, zo'n situatie waar je dan achteraf op terugkijkt en denkt, ik ben daar te lief geweest. Ik had daar best wat brutaler mogen zijn. Nou, de man die je zo hoort, die had daar geen last van. Een brutale actie leverde hem juist een platencontract op. Hoe dat zit hoor je zo bij BNT na een rijtje van drie met The Bucketheads, Justin Wellington en eerst The Sugababes. Dit is Hole in the Head. 7.

0: ook op WhatsApp. 043-200-3123. Jouw zomer. Jouw BNT.
1: En jouw Big Wave. Zet hem maar, kom.

uit de 90s, de Bucketheads en de Bump op Radio BNT. De man die nu voor je klaarstaat is het levende bewijs dat je soms gewoon lekker brutaal moet zijn in het leven. Want stel je voor, je bent student in Amsterdam en je maakt lekker muziek op je zolderkamer en je waagt gewoon een gokje. De artiest die je nu hoort, die stuurde namelijk op goed geluk een e-mail naar Martin Tarive en Sasha Scarback. En even voor jou beeld, dat is de absolute top die produceert voor grootheden als Adele en Coldplay. Nou, wat bleek? Ze reageerden op zijn mail. En dan niet met een beleefd bedankje, nee. Binnen 7 dagen zat hij in het vliegtuig naar Londen op weg naar hun legendarische muziekstudio. 1 simpele druk op verzenden veranderde zijn hele leven. Het gaat om hem. Dotan, je hoort hem nu bij BNT met Home.

0: Zee.
1: De zomer is aan.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken, zoals Emma, met Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung

0: in of doneer.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Staatssecretaris Judith Thiele waarschuwde tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam dat de eenheid in de gelijkheidsstrijd onder druk staat. Ze noemde de aanslag op een prideviering in Berlijn als voorbeeld. Thiele benadrukte dat Nederland vooruitgang heeft geboekt, maar dat die de laatste jaren is gestagneerd. Treinen in Limburg rijden sinds vanochtend weer na de natuurbranden. Al zet Arriva minder treinen in dan normaal tussen Boksmeer en Venray. Tussen Boksmeer en Nijmegen rijden nog bussen vanwege spoorwerkzaamheden. De noodverordening voor natuurgebied Boshuizenbergen is momenteel opgeheven. Mensen en drones zijn niet toegestaan in het gebied. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. De Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie geeft aan dat weg- en spoorvervoer slechts een deel van de binnenvaart kunnen overnemen, maar dat hiervoor niet altijd voldoende vrachtwagencapaciteit beschikbaar is en de kosten hoger uitvallen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Dat meldt de politie vandaag. De 24-jarige man gleed tijdens de wandeling bij Hallstatt uit op een rotsachtige berghelling en rolde zo'n 50 meter naar beneden. Hij kon zelf alarm slaan en werd na vertraging door onweer per helikopter naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Tim van der Weerden. Hij blijft letterlijk zo goed plakken als een magneet. Magnetic van de

Nog steeds niet vervelend, hè, deze? Magnetic van De Bauza. Een van de zomerhits van dit jaar op Radio BNT. Ja, het weer werkt dan natuurlijk ook wel lekker mee, hè. Zonnige zomer, dan klinkt veel muziek toch extra lekker. Hey, één goede keuze heb je al gemaakt deze donderdagochtend, want je luistert naar Radio BNT. Maar dat wordt beloond, want de beste hits en classics staan voor je klaar. Met zo onder meer muziek van de man die misschien wel dezelfde hobby heeft als jij. En ook Tino Martin komt eraan naar Billy Ocean. Dit is BNT met When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. The going gets tough.

Hij reist de hele wereld over, van stad naar stad en van optreden naar optreden. Er komt geen einde aan, maar ook Armin van Buuren die wil af en toe natuurlijk zijn hoofd helemaal leegmaken. En dat doet hij dan in hotelkamers en privévliegtuigen met een van zijn grootste hobby's. Hij bouwt namelijk al jarenlang enorme, ingewikkelde Lego-sets. Zoals de Star Wars Millennium Falcon. Ja, het is dan Armin's favoriete vorm van meditatie tussen de optredens door. Je hoort hem bij Radio BNT samen met John Newman en Therapy.

0: Radio BNT met Mary J. Blige en Family Affair. Somber en Billy Joel hoor je zo.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Staatssecretaris Judith Thiele waarschuwde tijdens de Human Rights Conference in Amsterdam dat de eenheid in de gelijkheidsstrijd onder druk staat. Treinen in Limburg rijden sinds vanochtend weer na de natuurbranden als het Arriva minder treinen in dan normaal. Chemiebedrijven in Nederland moeten mogelijk hun productie deels afschalen als lage waterstanden langdurig aanhouden. Twee Nederlanders raakten woensdag zwaar gewond bij valpartij in de Oostenrijkse Alpen. Het weer. Vanmiddag blijft het vrij zonnig en droog, hoewel er in het noorden wolken verschijnen. Eind van de middag op de Waddeneilanden enkele buien en de temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

My body isn't ready. Ja, dat dacht jij misschien vanochtend ook wel toen je opstond. Maar wist je dat als je 's ochtends uit je bed stapt, je ongeveer 1 centimeter langer bent dan wanneer je 's avonds weer naar bed gaat? Ja, dan hoor ik je denken, hoe zit dat dan precies? Nou, gedurende de dag dan drukt de zwaartekracht het kraakbeen tussen je wervels een klein beetje in. En 's nachts, als je ligt, dan ontspant je ruggengraat weer en dan veert hij weer op. Ja, fascinerend toch? Je bent bij Radio BNT met Rio nu. Dit is Shine On.

Het beste levensmotto dat er bestaat. Hakuna Matata. Het betekent namelijk letterlijk dat je geen zorgen moet maken. Jimmy Cliff hoorde je op Radio BNT. Bijna de lunch bereikt voor je donderdag. Dat is toch lekker, hè? Shepard nu.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers. En natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. Het zou onder andere gaan om de Koerdische minderheden. De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boshuizerbergen in het Limburgse Oosterum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray. De gemeente geeft geen duidelijkheid over wanneer het gebied weer toegankelijk is voor het publiek. Lionel Messi heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor Inter Miami sinds zijn terugkeer van het WK. De Argentijn is inmiddels 39 en scoorde 2 keer in de gewonnen eerste groepswedstrijd van de Leagues Cup tegen het Mexicaanse Atlético San Luis met 4-2. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
7: Lekker meezingen met Jermaine Jackson en Pia Zadora en hun liedje over waar de laatste tijd niet veel van gevallen is. Regen. Zomer.

Teddy Swims bij BNT en Mr. Know-It-All. Misschien heb je vanavond wel een barbecue op de planning. Welke saus kies je daar dan bij? Ga je voor de knoflooksaus, de whisky cocktail of toch de ketchup? Nou, veel mensen denken dat het volgende nummer over ketchup gaat, maar ik zal je uit de droom helpen. Dat is niet het geval. De officiële titel is Azerije en het verhaal gaat dan over Diego, die in een discotheek zijn favoriete nummer hoort en enthousiast probeert mee te rappen. Ja, zijn we er toch allemaal ingetrapt, hè? Nou ja, maakt het nummer niet minder leuk, gelukkig. BNT met Last Ketchup nu en hun hit uit de Zero's. Zing maar mee.

De Babysitter Circus op Radio BNT en Everything's Gonna Be Alright. In een blokje van drie, daarvoor ook gedraaid de Frank Boeijengroep in zwart-wit en uit de Zero's Last Ketchup. En de ketchup song die dus helemaal niks te maken heeft met de ketchup saus. Weet je dat ook weer? Smakelijk eten als je op dit moment aan het eten bent. Je lunch wordt extra fijn met de classics en hits van BNT. Met Sonic en Tom Grennan naast...

0: Sonic en It Feels So Good op Radio BNT. Met zo de dame die haar kenmerkende stemgeluid heeft te danken aan een medisch ongemak. En ook Prince komt eraan.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. De noodverordening die is ingesteld vanwege een grote natuurbrand in het natuurgebied Boshuizerbergen in het Limburgse Oosterum en Venray blijft voorlopig van kracht. Dat meldt de gemeente Venray. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Radio BNT met Sienna Spyro en Material Lover. Ja, misschien denk je wel, wat een prachtig en uniek stemgeluid heeft ze toch? Ja, heeft ze zeker, maar niet per se op de manier waarop ze dat zelf zou willen. Sienna Spyro heeft namelijk knobbeltjes op haar stembanden en daardoor krijgt ze dan dat rauwe stemgeluid. Ja, hoewel zingen daardoor soms moeilijk is, ziet ze het inmiddels juist als haar handelsmerk.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT. When I was

Touch op Radio BNT en Touch Me There. Hey, wat zou jij willen horen? Duncan zometeen tussen 1 en 4 hier met een nieuwe ronde van de BNT Takeover. Dus ga nog heel even razendsnel naar radiobnt.nl en geef daar jouw favoriete plaat door. Deze hoef je niet aan te vragen, hoor je nu alvast Passenger. When I was a kid.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. Het draait om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas die de komende jaren ingaan. VN-experts roepen Iran op om te stoppen met de slechte behandeling van etnische minderheden. Sinds protesten, die begonnen in december, worden ze steeds vaker slachtoffer van willekeurige detentie, gedwongen verdwijning en marteling, dat zeggen experts. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Let's go met another show meteen op de radio met 54 Ultra. Talk to You is onderweg. Na Leon Rimes.

Another 54 Ultra en Talk to You op Radio BNT. Liam Rimes daarvoor en Can't Fight the Moonlight. Het is donderdagmiddag en welkom, dit is Radio BNT. Mijn naam is Duncan en ik heb ze weer op een rijtje voor je gezet. De beste hits en classics. Daar waar Tim net is gestopt daarmee, zet ik dat gewoon lekker verder om je lekker door deze middag heen te slepen. Waar je ons ook kunt volgen op de radio, doe je dat ook online. Hè? Instagram en Facebook, Radio BNT met Suzanne Freek zometeen. Glenn Frey is onderweg. En Billie Jean nu eerst, Michael Jackson.

Hey, hier is aan. De zomer is aan op Radio BNT met ook Suzanne Vree. Ken je dat gevoel? En Glenn Freders op de radio Back to the 80s op deze donderdag. Zometeen Amy Winehouse, Douwe Bob en Sierra zijn onderweg. En dit is For a Ride.

0: Sira could have been us op Radio BNT. Zometeen een van de allergrootste zomerhits uit de Zero's. Maar wist je hoe de opvallende titel van dat nummer is ontstaan? Het was eigenlijk de vaste vuistregel van de zangeres in de studio. Als haar muzikanten een nieuwe beat speelden en haar heupen begonnen niet meteen uit zichzelf te bewegen, dan keurden ze het nummer gewoon af. Maar was het een beat waardoor haar heupen wel gingen bewegen, dan was het goed en dan mocht het nummer gemaakt worden. Wie het is en op welke plaat het gaat, hoor je zo meteen op Radio BNT. Ook Taylor Swift is onderweg en Wax na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. Energieleveranciers mogen de prijzen voor gas bij een vast contract niet verhogen bij de invoering van bepaalde nieuwe regels. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt, die bedrijven heeft aangesproken die dat wel in hun voorwaarden hadden opgenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

De grote ster van het WK voetbal wat entertainment betreft. Ze mocht de openingsceremonie doen. Daarna is dat liedje bij elke wedstrijd gespeeld van Shakira. Die Die natuurlijk. En in The Zeros had ze ook al een grote hit met deze. Shakira testte al haar nummers uit op haar eigen heupen. Wist je dat? Dat was dé studioregel van Shakira. En toen Wyclef Jean die regel hoorde, dat dus alles getest werd of je ermee kon bewegen met je heupen, toen was de titel voor deze hit geboren. Want je hoorde Hips Don't Lie, Wyclef Jean en Shakira op Radio BNT. Al waar je de beste hits en classics krijgt, ook tijdens je zomervakantie. Wat dacht je zometeen van Dario G? Is onderweg en ook Guy Sebastian, Before I Go, ga je horen zometeen op Radio BNT. Eerst naar Son Mio. Dit is BNT met

0: Hi Sebastian, before I go, dit is BNT met de nieuwe vertaalvraag.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek namelijk titel en artiest, tenminste dat zoek ik samen met jou. Heb je enig idee welke titel en artiest er hoort bij deze vertaling? Pomp die beat op, gooi hem omhoog terwijl je voeten op de vloer stampen en de beat keihard doorpopt. Kijk voor je, het publiek staat te springen. Pomp hem nog een tikkie harder, slinger het feest aan op de dansvloer. Nou, het is wel echt een partyplaat. Zoals je al hoort, heb je enig idee over welke track het gaat? Draai hem zo meteen na 2 uur. En het raden van deze plaat mag via de site radiobnt.nl. Hoor je hem zo meteen na 2 uur. Na deze van Elton John en Dua Lipa. Radio BNT met Cold Heart nu.

0: 20.
1: De zomer is aan.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers die worden gebruikt in reclames. Die reclameuitingen zijn direct verwijderd. Tijdens het WK voetbal heeft de kansspelautoriteit het toezicht verscherpt. De huisarts uit de plaats Roon, die gisteren per direct werd geschorst, had jarenlang een ernstige alcoholverslaving. Ze werd ooit dronken aangetroffen in haar eigen praktijk. Op de dag dat ze bij een patiënt euthanasie zou uitvoeren, liep een incident met alcohol zo hoog op dat ze werd opgenomen in een kliniek. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
10: Staat weer in met deze opgave. Pomp de beat op, gooi hem omhoog terwijl je voeten op de vloer stampen en de beat keihard doorpopt. Kijkt voor je. Het publiek staat te springen, pomp hem nog een tikkie harder, slinger het feest aan op de dansvloer. Het was geen rustige liefdessong, hè? Dat bleek wel uit de songtekst.

Alex Warren, Fever Dream en Technotronic hoorde je Pump Up The Jam. BNT staat op met Erik Kreutzer vanaf 7 uur. Tim hoor je vanaf 10. En vanaf 4 uur vanmiddag is er gewoon weer. Mijn naam is Duncan, ik ben er tot

Diesel, Liar op BNT. Fleming hoorde je ook met Meteor en Niet Nodig. Op Radio BNT dus voor heel Limburg en Brabant. Diep in het zuiden, in Bergen en Terblijd, is het vandaag begonnen. Het evenement waar je tickets voor kon winnen. Afgelopen dagen op Radio BNT, op Facebook en Instagram. Je kon namelijk tickets winnen voor de Heuvelland Wandel Vierdaagse. Vier dagen lang wandelen door het prachtige Limburgse Heuvelland. Dat gebeurt momenteel. Vandaag is het startschot gegeven voor die vier dagen lang lekker slenteren door het zuiden. Als je meedoet en je hebt Radio BNT aanstaan op je oortjes, heel veel plezier en succes natuurlijk. Het is BNT met zometeen kilometers lopen met Wayne Wonder. No Letting Go komt eraan en ook Ellie Goulding ga je horen. Na With Him Temptation samen met Smash Into Pieces.

0: Nick Olding, Burn, dit is Radio BNT met de man die sowieso gaat burnen. Want wist je dat hij een bizarre en pittige verslaving heeft? Het gaat over een Nederlandse top-DJ. Die heeft namelijk een obsessie voor de allerhitste pepersaus ter wereld. Hij is ook nergens anders naartoe zonder een flesje in zijn tas. Gooit het letterlijk op alles, van sushi tot een boterham met kaas. En zelfs op het mengpaneel, denk ik. Dan gooit hij gewoon die hete pepersaus overheen. Welke jock het is, welke DJ je zo meteen gaat horen op Radio BNT, vertel ik je zo. De Edward Maya, Bruno Mars en Wes met Alane uit de 90's is onderweg. Hoor je zo meteen op Radio BNT, het station voor heel Limburg en Brabant. De beste hits en classics gaan verder na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. De kansspelautoriteit heeft Toto Winkel en Bad City aangesproken op de overtreding van het rolmodellenverbod. Er zouden herkenbare verwijzingen zijn naar bekende beroepsvoetballers. Die worden gebruikt in reclames. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Enzo Maya, Vicky Jigulina en Stereo Love. De grote zomerhit uit 2009 hoorde je op Radio BNT. Hij tikte net wat aan hè, dat hij overal waar hij gaat een flesje van zijn favoriete pepersaus meeneemt. Dat is niet waar. Hij deed wel mee aan de YouTube-serie Hot Ones. En dat is zo'n YouTube-serie dat je vragen moet beantwoorden en ook steeds meer en hetere sausen voor je kiezen krijgt. En wat bleek, Martin Garrix was daar heel goed in. Die is echt pas bij de allerhitste saus in die serie is hij een beetje gaan zweten. En heeft hij wel gesmeekt op melk, want dat was niet meer te doen. Maar blijkbaar kan toch een Nederlander nog tegen pittig eten in de vorm van Martin Garrix. En hij kan fijne muziek maken en die hoor je dan weer op Radio BNT. Samen met Carolina Liar, Martin Garrix. Dit is Smile.

0: Zometeen op Radio BNT, de takeover. Jij hebt het weer voor het zeggen, want de radio wordt 20 minuten lang van jou. Waar heb je zometeen zin in? Wat kan ik voor je draaien zometeen op Radio BNT?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Je mag het nu doorgeven via radiobnt.nl. Ga ik het zometeen voor je draaien.

0: BNT.
1: De zomer is aan. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. Ook als een demonstratie niet is aangemeld, hebben we die te faciliteren, dat zegt een woordvoerder. Dat valt binnen het demonstratierecht. De kans bestaat dat volgende week een officiële hittegolf wordt genoteerd. Dat zou de tweede zijn van dit jaar. Halverwege de week lopen de temperaturen namelijk weer flink op. Volgens Weer Online zijn de droogteproblemen voorlopig nog niet voorbij. Er zal weinig regen vallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
17: Ja, zometeen de takeover onderweg. Jij hebt het voor het zeggen zometeen op BNT. Na Max en Andy Grammer. En eerst Avril Lavigne.

0: Hey, Max en Andy Grammer op de radio. The Thing I Love.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nou, dit is The Thing I Love, want dit onderdeel van een programma. Dan kan ik even achterover gaan hangen. Dan hoef ik niet na te denken over wat ik ga draaien. Nee, dat laat ik helemaal aan jou over. Wat extra werkdruk voor je op deze BNT-werkdag. Want wat wil je horen? Dat mag je ook nog eens bedenken en doorsturen via radiobnt.nl. Maar zie het niet als extra werk, maar een mogelijkheid om je middag wat te versnellen. Want als je je favoriete plaat op de radio hoort, is dat natuurlijk alleen maar leuk.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dus wat wil je horen? De Takeover staat voor je open via radiobnt.nl. Op de oproep net kwam al een berichtje binnen van Sjors. Hij vraagt om De La Soul, Me, Myself and I nu.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

mannenharten werd aangevraagd door Toon en Sjors. Was daar voor Me, Myself and I van De La Soul. Je zit midden in de takeover. Je mag aanvragen wat je wil. Laat maar weten. RadioBNT.nl. Onze vaste pakketbezorger Mo neemt vanmiddag afscheid van zijn vaste route. We gaan die gast enorm missen bij de koffiehoek. Deze is voor hem. Groetjes van Chantal. Wat lief dat je daar de radio voor gebruikt. Voor pakketbezorger Mo. Deze dus van Chantal. See you again van Charlie Puth.

track met een tekst die nergens op slaat. Live van Desiree uit de 90's op Radio BNT. Draai je maar, zei Lieke bij deze plaat die ze aanvroeg. Desiree, Bluffin, Nielsen.

Stel, je mocht maar 10 platen meenemen naar een onbewoond eiland en dan moest je er voor altijd naar luisteren. Nou, dan ging deze wel mee, hoor. Fleetwood Mac, Little Lies. Daar kan ik echt 15.000 keer achter elkaar naar luisteren. Wat een goede plaat blijft dit, hè. Ik deel die mening met Bas, want die vroeg hem aan Tell Me Lies, Tell Me Sweet Little Lies. Er werd aangevraagd door hem in The Takeover. Ik heb er nog eentje te gaan. Die is aangevraagd door Veerle voor de meiden op de paardenstal. De ponies staan klaar om geborsteld te worden. Groetjes van Veerle. Met deze van Dance Monkey.

0: BNT met Toast and I, Dance Monkey, werd aangevraagd door vele voor de meiden op de manege. Ze stonden klaar om de ponies te borstelen, al dus vele. Voor hen Dance Monkey, Toast and I in de takeover. Het was ook de laatste van vandaag. Morgen rond 3:10 op je vrijdagmiddag, de laatste van de week. Een nieuwe ronde takeover dan op BNT. Zometeen hoor je een wereldhit. Begin Zero's, de jaren nul, kwam die uit. En wist je dat die is ontstaan uit een gigantische echtelijke ruzie? Wat dat dan wel niet goed voor kan zijn. Het werd wel een wereldhit. Welke dat is, hoor je zometeen op BNT.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. De politie zegt verrast te zijn door de onaangekondigde demonstratie van boeren gisteravond in Apeldoorn. De politie greep niet in, hield niemand aan en begeleidde de trekkers over de snelweg. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

achterlijke ruzie die leidt tot een wereldhit. Het is deze Ierse zanger van de band Raymond. Die had het zo enorm verbruid bij zijn vriendin dat hij wanhopig zijn gitaar pakte om een muzikaal excuus te schrijven. Hij bezong hoe sterk en vergevingsgezind ze was, speelde het voor haar af en de ruzie was op slag voorbij. Het werd ook nog eens een wereldhit. Nou, win-win voor Raymond. Supergirl hoorde je op Radio BNT, BB Rexha daarvoor en Faithless met New Religion. Over Supergirl gesproken, zometeen hoor je er een uit de 90s. Diana King is onderweg met Shy Guy. Ook One Republic met Counting Stars hoor je zometeen. En de middagshow is onderweg. Het einde van de werkdag in zicht met Roger Schepers. Hij komt er zo aan naar Armin van Buuren en Seth Special. Dit is Larger Than Life.

One Republic, Counting Stars. Dit is BNT, de middagshow met José. Hoor je zo meteen na 4 uur.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: een tikkie anders doet.
1: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. Noord-Korea reageerde niet op de aankondiging. In 2024 blies Noord-Korea nog die verbinding op tijdens spanningen. Op de A12 en de A1 bij de Duitse grens zijn de verkeersongelukken explosief gestegen sinds de invoering van grenscontroles. Vorig jaar botsten voertuigen tientallen keren op elkaar op deze snelwegen. Het totale aantal ongelukken bij de grenscontroles is met meer dan 200% toegenomen. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg bij Weert Noord tot 7 uur vanavond dicht. Er stond daar een auto in brand. Omrijden via Venlo over de A73 en de A67. 5 minuutjes vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Madonna op de radio. Ja, wat zou dat zijn? Ze was afgelopen zaterdag nog in Nederland om op te treden samen met Kylie Minogue. Dat is de World Parade. De World Pride, moet ik dan eigenlijk zeggen. Straks om 2:30 kwam ze optreden. Het was een optreden van 33 minuten. En halverwege kwam Kylie daar ineens op de bühne. Het hoogtepunt was Danceteria, dat is dan ook de nieuwe single van haar. Die vind je terug op Confessions on the Dance Floor, deel 2. Express Yourself, Madonna 1989. Goedemiddag. 4:06, het is 6 augustus 2026. Heel veel zessen aan het begin van de middagshow op deze donderdag via Radio BNT. Te ontvangen in heel Limburg en Brabant, ver daarbuiten via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. En ja, het is de middagshow op de A2, vrienden, Maastricht-Noord richting Eindhoven. Staat ter hoogte van Gratum een aanhanger in brand. Althans, dat was eerder vandaag. En ja, dat moet nog een hele hoop opgeruimd worden en zo. Dus probeer dat een klein beetje te mijden als je op de weg zit. En in de buurt van Gratum bent, dan moet je daar een beetje uitkijken. We proberen je over een half uurtje weer op de hoogte te houden van de ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriezen zit voor ons in Den Haag. Die praat je zo dadelijk daar weer eventjes over bij. We hebben het over de podcast. De podcast hebben jouw hulp nodig. En we spelen het lekker lange luisterdilemma vandaag met Talk Talk.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Zijn we er klaar voor?

Appen naar Radio BNT. Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

L'amour toujours, de Italiaanse DJ Gigi D'Agostino hoorde je op Radio BNT. Grote hit was dat in 2001. En DJ Maurice die heeft daar ooit nog eens een houseversie van gemaakt. Ja, het kon nog erger dan dit. Ja, erger. Dit was op zich wel een lekkere rammer in die tijd. Maar daar kwam een coverversie van. Toen dacht ik, nou, doe het dan gewoon lekker niet. Hè. Geen enkel probleem. En Save My Love hoorde je daarvoor van Kygo, Khalid en Griffin. Vrienden, het lekker lang luisterdilemma gaan we spelen met Talk Talk. Twee hits van Talk Talk zetten we in de lange versie tegenover elkaar. A, It's My Life. B, Such a Shame. Welke zou je willen horen? A, It's My Life in de lange versie. Of B, Such a Shame in de lange versie. Welke Talk Talk wil je horen? Nou, app A naar radiobnt.nl voor It's My Life. Of B, voor Such a Shame naar radiobnt.nl. Dus laat die app maar komen. Stuur een appje, dat krijg je als optie als je naar radiobnt.nl gaat. En dan komt het vanzelf bij ons binnen. En dan komt het helemaal goed. Het is 6 augustus 1962 als Jamaica onafhankelijk verklaard wordt. Losgekoppeld van het Verenigd Koninkrijk. En ja, dat is een mooie dag. En dat geeft ons dan weer een vrijbrief om aan jou te vragen om een liedje aan te vragen wat te maken heeft met Jamaica. Reggae, ska, rocksteady of zo, dat soort muziek. Dus als je een leuk idee hebt, dan mag je ook doorkomen via Radio BNT.nl. Je kunt het ons ook volgen via de socials. Facebook, Instagram, daar vind je allerlei leuke zaken. Je kunt er adverteren, maar je ziet er ook hele leuke foto's. Je ziet er reacties van mensen die prijzen gewonnen hebben. Want we hebben geven regelmatig prijzen weg hier bij BNT. En onlangs hebben we nog tickets weggegeven voor de Grand Prix van Spa-Francorchamps, België, als het daarom gaat. Dus dat is mooi. Nou ja, Nederland en India in de race om een wielren-evenement te kunnen organiseren in 2031. Dat duurt nog even, maar we zijn in de race samen met India. En India is hier in een geduchte tegenstander. Hoorden we zojuist in het nieuws. Dat is een stevige. Dus wie gaat dat doen? Zou dat dan betekenen dat de Tour de France in Nederland weer gaat beginnen? Nou goed, ik ga niet te ver op de zaken vooruitlopen. Laat ze het allemaal maar even lekker uitzoeken. Het zou in ieder geval heel erg leuk zijn als dat allemaal zo gaat zijn. Hè? Ik ga twee sterren draaien, twee dames. En die waren allebei groot. Eentje in het begin van de Zero's en eentje eigenlijk, nou mag wel zeggen, redelijk recent. Nou, sterker nog, nu is ze eigenlijk nog ontzettend populair. Goed,

Christina Aguilera, Genie in a Bottle. De eerste kennismaking was dat met haar. En Man I Need, Olivia Dean, draaiden we daarvoor. Welke wil je van Talk Talk zo dadelijk horen in de lange uitvoering? It's My Life of Such a Shame. A, It's My Life. B, Such a Shame. Dus app A naar radiobnt.nl of B naar radiobnt.nl.

0: Rather Be was het van Jess Glynn en Clean Bandit. Kreeg een appje van Paul en die zegt... Hey Roger, ik hoorde jou iets zeggen over het wielrennen. Heeft dat te maken met de Tour de France? Nee. Dat gaat over het Nederland en India, daar heb ik het inderdaad over gehad. Paul, heel goed. Dat gaat over het organiseren van het WK wielrennen in 1932. En dat heeft niks met de Tour de France te maken. Nou, fijn dat je me dat even opheldert, Paul. Dank je wel. Ik heb de klepel wel horen luiden. De klok al horen luiden, maar ik wist even niet waar de klepel hing. Dan moet je het ook niet vertellen, Roger. Ja, weet je, af en toe wil je toch gewoon iets delen. Maar Paul, die is de oplettende luisteraar weer van vandaag. Paul, dankjewel. En blijf lekker luisteren. En hou hem hier op Radio BNT. Waar je zo dadelijk of It's My Life of Such a Shame hoort... in de lange uitvoering van Talk Talk. Welke gaat het worden? Je kunt nog even heel snel een berichtje sturen. Wil je It's My Life? Dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Such a Shame? Dan heb je B naar radiobnt.nl. Zo dadelijk is die op de radio. Ja, ja, ja, ja, ja. Na de headlines van het nieuws.
1: Radio BNT. Dit zijn de headlines uit het nieuws. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. Zuid-Korea hervat na 10 jaar de bouw van een spoorverbinding tussen Seoul en het Noord-Koreaanse Wonsan. Die lijn moet over 3 jaar klaar zijn. En dan het weer. Vanmiddag is het op veel plaatsen zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg bij Weert Noord tot 7 uur vanavond dicht. Er stond daar een auto in brand. Omrijden via Venlo over de A73 en de A67. 5 minuutjes vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...
0: Talk Talk. En jullie kozen massaal, kan ik wel zeggen, voor It's My Life. Maximaal.

Rock It's My Life. 6 minuten en 19 seconden duurt hij. Het is de 12-inch versie. Hij is geremixed door Tim Freeze Green trouwens. Dat staat erachter. Je hoorde de extended version. En jullie kozen voor It's My Life ten opzichte van Such a Shame. Er kwamen ook al wat beentjes binnen hoor. Maar het waren vooral heel veel aardjes. Vrienden, meer 12 inches die hoor je morgen tussen 4 en 6. We doen er twee. Elke vrijdag een grote hit uit de 70s, 80s of 90s van 12 inch. Grote hit. Als je denkt van nou, ik heb wel een leuk idee. Kom maar door via radiobnt.nl. Laat je inspireren via radiobnt.nl/maximaal genieten. Daar staat de Maximaal Genieten playlist. De Spotify lijst is dat met lange liedjes die van zichzelf lang zijn. Maar er staan ook hele leuke 12 inches bij. Deze van Talk Talk overigens zojuist toegevoegd. Dus die vind je daar ook terug. Dus vanmorgen de oproep even. Een grote hit uit de 70s, 80s of 90s van 12 inch. Wat wil je horen? Kom maar door via radiobnt.nl. Dat is waar je naar luistert. Overal en altijd je favoriete radiozender in de buurt.

Goedemiddagshow, jouw hits, jouw classics en Nelly Furtado. I'm Like a Bird hoorde je op Radio BNT. Misschien is het tijd, ja, de tijd dus, 14 voor 5. Dat zei ik net, Yves Berendsen daarvoor. En die man die scoort hit na hit. Elk liedje wat hij uitbrengt, dat verandert in goud, zeg maar. Hè? Vrienden, het is vandaag Jamaican Independence Day. En dat betekent dat op 6 augustus 1962 Jamaica onafhankelijk werd verklaard. En ik denk, ja, daar moeten we misschien maar eens wat mee doen qua muziek dan. Dus vraag maar een Jamaicaanse plaat aan. Iets wat te maken heeft met Jamaica, ska, reggae, rocksteady. Kom wel hele leuke inzendingen binnen. Laat ik even een round-up doen. Dus als je een leuk idee hebt, dan gaan we er straks eentje draaien. Jamaican Independence Day. Ja, iedereen viert dat op zijn eigen manier natuurlijk. Onafhankelijk. Het gaat lekker vanmiddag, zeg. Nu is het al een stukje koeler dan gisteren. Het is 25 graden, het is lekker. Ik vind het heerlijk vandaag. Maar ik begin er een beetje lastig van te lullen. Waar zou dat dan liggen? Nou ja, joh. Goed. Heerlijk. Dit gaat helemaal fout. Ik ga opnieuw beginnen. Jamaican Independence Day, dat is het op dit moment. En in 1962 werd Jamaica onafhankelijk verklaard. En ik zoek daar een liedje bij. Dus help me daarmee. RadioBNT.nl, daar mag je ze naartoe sturen. Liedjes die te maken hebben met Jamaican, Jamaica, reggae, rocksteady, ska. Kom maar door. RadioBNT.nl. En dan is het straks op de radio. Jezus. Ja, deze die draai ik regelmatig. Maar hij is ook lekker. Je hoort heel veel. En Rick Iglesias hier bij Radio BNT. En de allerlekkerste vind ik toch nog steeds de Rhythm Divine.

There's nothing holding me back. Shawn Mendes op Radio BNT. Het immens fijne radiofeuilleton bestaan uit twee episoden. Dat is de middagshow op BNT. Deel 2, die tweede episode, zeg maar, hoor je straks na 5 uur. Dus blijf lekker hier en vraag je Jamaicaanse liedjes aan. Draai ik nou Hurum nog even en Heaven. Strange love.

0: 2020.
1: De zomer is aan.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. Het kabinet compenseert de economische schade niet, omdat er geen sprake is van een natuurramp. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals het omstreden FIFA-investeringsplan dat moet worden ingetrokken. En er zijn garanties vereist om vergelijkbare pogingen in de toekomst te voorkomen. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. De hoogste crisisfase wordt nog niet afgekondigd, omdat drinkwater en energievoorziening nog niet in gevaar zijn. Van de oorspronkelijke 5 kandidaten voor het WK wielrennen in 2032 zijn Nederland en India overgebleven. Dat maakte de UCI-voorzitter vanmiddag bekend. In september wordt duidelijk welk land het gaat worden. De Nederlandse organisatie noemt India een stevige concurrent vanwege het grote inwonersaantal. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een autobrand vanmiddag op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg dicht bij Weert Noord voor bergingswerkzaamheden. Nog tot 7 uur. Tot die tijd richting Eindhoven omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Dan de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Blerik. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Opus het 85 en Life is Life. Enige hit die ze gescoord hebben, maar wel een liedje wat het nog steeds lekker doet. Het is iets na 5 uur, deel 2 van de middagshow, vrienden. Goedemiddag, 6 augustus 2026. Dit is Radio BNT. Via Limburg en Brabant op DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl natuurlijk. Het is donderdag, graadje 25 max in het zuiden van Nederland. Op zich is dit heel erg lekker. Een beetje minder warm dan zo ontzettend heet. 5, 36 graden, weet je wel. Het scheelt toch altijd alweer een hoop. En het is eigenlijk wel lekker. Maar begin volgende week gaat de hitte wel terugkomen. Dan wordt het wederom tropisch warm. Het is de middagshow, BNT. Als je de radio net aanzet en je denkt, goh, leuke zender. Ja, dat zijn wij inderdaad. En wees ambassadeur. Als je vanavond nog wat leuks gaat doen, misschien ga je rondje wandelen, rondje lopen. Of ga je paddelen. Misschien kom je in ieder geval mensen tegen vanavond. Nou, heb het even over BNT. Vinden wij alleen maar leuk. Laat even aan die mensen weten waar je naar geluisterd hebt. Waar je ons kunt vinden via DAB+, dus in heel Limburg en Brabant. En wereldwijd via radiobnt.nl. Maar ja, dat DAB gaat ook wat verder. Ik kreeg vorige week een appje uit Amsterdam. Nijkerk hebben we al gehad. Rotterdam. Dus nou ja, weet je. We gaan eigenlijk gewoon een groot deel van het land door. Hoe vet is dat? Met de lekkerste zender van Nederland. Radio BNT. Ja, hier. Hoppatee. Donderdag. Eén laatste dag van de week. Onderweg naar wederom een weekend. Het is week 2 van de bouwvak. En als je met vakantie nog gaat, dan heel veel plezier. Goeie reis. En laat even wat via de socials. Facebook of Instagram achter. Als je luistert naar ons. We vinden het altijd leuk om van je te horen. Jamaican Independence Day is het vandaag. En dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes die te maken hebben met Jamaica. Een beetje ska, reggae of rocksteady. Kom maar door als je een goed idee hebt. Kom maar door.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Smakelijk eten als je aan tafel zit, vrienden. Harry Casey in de Sunshine Band hoorde je. And that's the way, I like it. 1975. En dit soort classics die hoor je natuurlijk overal en altijd. Maar dat is wel heel erg lekker. Dat blijft wel nog steeds lekker in je koppie hangen. Morgen, dan is het vrijdag, en draaien we 2 maal een 12 inch om 5:30 en 6:30 een grote hit naar de 70s, 80s of 90s. Als je een goed idee hebt voor een plaat die je graag zou willen horen, kom maar door via radiobnt.nl. Het is de middagshow, 4:15. Het is donderdag, het is 6 augustus. En het is de Jamaican Independence Day. Dat betekent dat Jamaica in 1962 onafhankelijk werd verklaard. En losgekoppeld van het Verenigd Koninkrijk. En ik heb je gevraagd om Jamaicaanse rocksteady ska reggae-achtige liedjes aan te vragen. Ik wil er straks eentje draaien. Ik zal even een round-up doen, is leuk. Soul Cha-Cha komt binnen van Van McCoy. Eens even kijken. Son of Jamaica van de Goombay Dance Band. Oh ja, oké. Okay. Funkin' for Jamaica van Tom Brown natuurlijk. Dat is logisch. Goede plaat ook trouwens. Even kijken. Don't Turn Around van Aswad komt binnen. Dan gaat het natuurlijk over reggae. Ziggy Marley en de Melody Makers, Tomorrow People. Ook erg leuk natuurlijk. En The Specials. Met Ghost Town. Ja. Madness komt natuurlijk ook binnen. The Special AKA. Free Nelson Mandela. Nou, leuk. Kom maar leuke liedjes binnen. Ga maar even door hiermee. Vinden we leuk. Jamaican Independence Day.

maken heeft, stuur hem even naar radiobnt.nl. Is die dadelijk op de radio. Het is de middagshow, ik zei het al, smakelijk eten. Straks na 6 ga je genieten van de muziek van BNT, de avond van BNT. En morgenochtend om 7 uur werkt Erik Kreutzer je in de wakkerste ochtendshow van Nederland. De BNT ochtendshow. Waarna de werkdag begint tussen 10 en 4 uur. En die doen we dan samen met Tim van der Weerden en met Duncan Frusch. En om 4 uur spreken wij elkaar voor de Vrijmibo middagshow. De laatste van deze werkweek. Dit is lekker om te draaien, vrienden. Hier heb ik zin in uit de 90's.

From Down Under komen ze uit Australië. Ice House Crazy. Het is Radio BNT, vrienden. En ja, zullen we eens even kijken naar de Amerikaanse hitparade, omdat het daar kan. The American Hot 100, daar is een hoop over te doen. Want dat is een leuke hitlijst die al sinds jaar en dag bestaat. En de top 3 wordt in ieder geval al aangevoerd door country-artiesten. Vind ik wel bijzonder. Op 3 staat daar Taylor Swift. Op 2 Morgan Wallen. En op nummer 1... Ja. En hij wordt zo vaak aangevraagd hier via Radio BNT.nl. 2024 werd ze een klein beetje bekend. En ja, het is fantastisch. Haar album is uit, is meer dan de moeite waard. En deze hoor je heel veel. Gaan we nu ook nog een keer voor je draaien. Ella Langley. Just

0: Heerlijk, Chills in Texas, draaiden we. Het was Ella Langley die je hoorde. En heel veel aangevraagd eigenlijk al de hele tijd hier bij Radio BNT. Bij Erik in de ochtend regelmatig. Ik heb Erik mogen vervangen een paar weken geleden. En daar werd hij ook aangevraagd. Ja, fantastisch. Heel erg goed. Countryartiest Ella Langley, onthoud die naam. Je gaat nog heel veel van haar horen, over haar horen. En haar liedjes uiteraard ook nog vaak horen. Want ja, dit is gewoon echt heerlijk. 1 minuut voor 5:30 is Radio BNT. Die o zo lekkere middagshow, vrienden. En onderweg naar een leuke Jamaicaanse plaat. Die te maken heeft met reggae, ska, rocksteady. Het is namelijk Jamaican Independence Day vandaag. Op 6 augustus 1962 werd Jamaica onafhankelijk verklaard. Losgekoppeld van het Verenigd Koninkrijk. En dat is eigenlijk wat het is. Eens even kijken, ik heb hier een verzamel-cd in mijn handen. Die heet Alle 13 dood. Ja, sorry, is niet echt sympathiek, maar ik ga er wel even iets uit draaien. Zo dadelijk naar de headlines van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat bezoekt de regio Nijmegen en spreekt met ondernemers over de lage waterstanden. De schade loopt volgens Karremans in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De UEFA blijft bij de boycot van alle FIFA-competities, ondanks de excuses van FIFA-voorzitter Infantino. Volgens de Europese Voetbalbond is niet voldaan aan de gestelde voorwaarden. De aanhoudende droogte leidt bij waterschappen op sommige locaties al tot bijzondere maatregelen. Na overleg vanmiddag meldt het ministerie dat het vooralsnog bij lokale en regionale ingrepen blijft. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Vanavond kan er in het noorden een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een autobrand vanmiddag op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de weg dicht bij Weert Noord voor bergingswerkzaamheden. Nog tot 7 uur. Tot die tijd richting Eindhoven omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Dan de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Blerik. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik kan me nog herinneren toen dit liedje in de hitparade stond, een jaar of 20 geleden, dat ik bij mezelf dacht op een gegeven moment, oh, wat is dit vervelend. Dit blijft duren. Maar het is wel een Zero's classic geworden. En dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. My Friend hoorde je van Groove Armada. Don't Stop Till You Get Enough, daarvoor Michael Jackson. En vergeet niet te kijken naar die docu als je de kans krijgt. Bij de NPO wordt die uitgezonden. Het gaat onder andere over de roem, maar het gaat ook over de neerwaartse spiraal. Je ziet eigenlijk alles, dat hij ook eigenlijk best wel van kinderen houdt. En een grote kindervriend is. Je ziet eigenlijk allerlei onthullingen. Dus het is de moeite waard om dat zeker eens even te gaan checken. De documentaire rondom het leven van Michael Jackson.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Staan er 110 online. Zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je ook een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En delen met je eigen socials vinden we alleen maar leuk. Maken we er een sneeuwbaleffect van. Als je nou op vakantie gaat, is het misschien leuk om in een vliegtuig of gewoon eventueel op je strandbedje of in je hotel, als je even rust wil van je partner, gewoon even lekker samen wat lezen of gewoon even rust. Dat kan ook, hè. Even lekker een podcastje luisteren. Luister naar een goed gesprek. Er is keuze ten over, zou ik bijna willen zeggen. Het gaat over PTSS. Er is een begrafenisondernemer waar ik een podcast mee gemaakt heb. Maar ook met een Beppie Kraft, met John Tana, met Graham Gouldman van 10cc bijvoorbeeld, met Young Gun Silver Fox. Recent nog met Jonathan Jeremiah. Dat was een hele bijzondere. En binnenkort pakken we de draad weer op. We zijn aardig aan het voorbereiden met podgasten. En zo dadelijk na de vakantie, dan komen ze vanzelf alweer online. Maar er staan er 110 waar je naar kunt luisteren. Dus misschien is dat leuk om dat te doen. Je podcast gewoon even lekker volgen.

0: Wat hoorde je met de nieuwe single samen met Rami en die zangeres die doet dat eigenlijk voortreffelijk. Lekkere dansplaat trouwens. Een beetje lekker om in de clubs te horen deze. Smakelijkheid als je aan tafel zit. Dit is de BNT Middagshow via Radio BNT. En ik roep het eigenlijk al een hele tijd vanmiddag dat het Jamaican Independence Day is. En tijdens deze Jamaican Independence Day vraag ik jou om liedjes aan te vragen die te maken hebben met Jamaica. Reggae, ska, rocksteady en zo. Daar komen eigenlijk gewoon hele leuke liedjes binnen. En ik heb er straks al een beetje een round-up gedaan. Soul Cha-Cha, Son of Jamaica komt binnen, The Funking for Jamaica. En deze is ook leuk en een hele tijd niet gehoord. En daarom wil ik hem vandaag wel gaan draaien. Peggy komt daarmee. Wonderful World, Beautiful People van Jimmy Cliff.
1: Jouw zomer. Jouw

Summer heeft zich laten verleiden door de vrienden van Stockade, Jenna Waterman, en haar laatste liedjes die ze uitbracht eind jaren 80 werden daar geproduceerd. This Time I Know It's For Real bijvoorbeeld ook. 6:10 op Radio BNT. Dit is die oh zo lekkere middagshow. Wonderful World, Beautiful People, Jimmy Cliff daarvoor. In het kader van Jamaican Independence Day vandaag. Leuk Peggy, dankjewel voor doorsturen naar radiobnt.nl. Eens kijken wat we morgen weer gaan doen. Want dan is het ook wel weer een dag op 7 augustus, denk ik. Dat komt allemaal vanzelf wel. Verder gaat de Maestro met de European Pop Orchestra optreden volgend weekend in Roermond. Zaterdag en zondag 22 en 23... dat zeg ik niet goed. Dat is over 2 weken. 22 en 23 augustus in Roermond treden ze op. De Maestro en de European Pop Orchestra. De eerste gastoptreden, de eerste gastartiest is bekend. Is niemand minder dan de Volendamse Nick Schilder. Ja, die van Schilder en dus Nick en Simon, zeg maar. Hè, Nicky. Dus die gaat samen met de European Pop Orchestra daar optreden. Dat wordt leuk. Ik wens je fijne donderdagavond, vrienden. Ik laat je alleen met die megaheat van Stardust uit de 90s. The music sounds better with you. Morgenochtend om 7 uur werkt Erikje in de ochtendshow. En morgenmiddag hebben wij de Vrijmibo middagshow even na 4 uur.

Stardust en The Music Sounds Better With You. 6:06, dubbele tijdmelding. Ons bereikt zojuist het vreselijke bericht dat Journey Kaagman is overleden op 6 augustus vandaag dus. Journey leidde al een tijd aan Parkinson. En we kennen Journey natuurlijk van haar jury bij Idols destijds. Waar ze natuurlijk met haar strakke gezicht keek en ongezout commentaar gaf. En toen hoorden we later uiteraard dat ze leidt aan de verschrikkelijke ziekte Parkinson natuurlijk. Heel heftig allemaal, maar ze is overleden. Journey Kaagman op 6 augustus. Zullen we dan op de valreep toch nog maar even Weekend doen? Sterkte aan een ieder, want ze was natuurlijk ook de leader of Earth and Fire.

0: Update.
1: De zomer is aan.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bites. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Joni Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Sinds 2018 volgden de droge jaren elkaar zo snel op dat bomen nauwelijks tijd krijgen om te herstellen, waardoor de boomsterfte verdubbelde. Staatsbosbeheer probeert de bossen weerbaarder te maken met meer variatie in soorten. Een oppas uit Stadskanaal is tot 3 jaar cel veroordeeld omdat hij jonge meisjes had misbruikt tijdens oppasmomenten. De rechtbank stelde vast dat hij het vertrouwen van de gezinnen ernstig had geschonden. De zaak kwam aan het licht nadat de ouders alarm hadden geslagen en een onderzoek volgde. De man kreeg naast de celstraf ook behandelvoorwaarden opgelegd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. De aanhoudende droogte heeft de bossen zwaar geraakt. Onderzoekers zagen dat berken, beuken en fijnsparren al in de zomer hun blad hebben verloren of zelfs afstierven. Een oppas uit Stadskanaal is tot 3 jaar zelf veroordeeld omdat hij jonge meisjes had misbruikt tijdens oppasmomenten. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Wandelen door het 5-sterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en...

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder boog 7,15 pond per aandeel. En dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamus. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Door de droogte konden binnenvaartschepen minder vracht meenemen of zelfs helemaal niet varen. Volgens Karremans loopt de economische schade in de tientallen tot honderden miljoenen euro's. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De avond van Radio BNT.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Het kabinet geeft geen compensatie aan ondernemers die schade hebben geleden door de extreem lage waterstanden. Minister Karremans zei dat het geen natuurramp is en dus een ondernemersrisico. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Second Life.

0: Makkelijk retour.
1: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. EasyJet wordt voor 5,7 miljard pond overgenomen door Apollo Global Management. De Amerikaanse investeerder bood 7,15 pond per aandeel en dat is meer dan het eerdere bod van Castle Lake dat zich heeft teruggetrokken. EasyJet had tot vrijdag om een definitief besluit te nemen en accepteerde het bod. De maatschappij is de vijfde grootste van Europa en beschikt over 356 toestellen. Johnny Kaagman is op 79-jarige leeftijd overleden. De zangeres van Earth and Fire had sinds 2012 Parkinson. De afgelopen jaren is haar gezondheid sterk verslechterd. Kaagman, geboren in 1947, scoorde grote hits met Memories en Weekend. Ze stond aan de wieg van Radio Noordzee en later was ze betrokken bij Idols en de stichting Konamis. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De avond van Radio BNT.

0: Dit is Radio BNT.
1: In heel Limburg en Brabant.
0: Radio BNT.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en verdedig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de recente aanvallen op burgerdoelen in zowel Oekraïne als Rusland veroordeeld. Hij benadrukte dat burgers altijd beschermd moeten worden en dat dergelijke aanvallen in strijd zijn met het internationaal recht. De VN roept beide landen op om escalatie te voorkomen en zich te houden aan humanitaire afspraken. Vrijdag rijden er geen treinen tussen Boksmeer en Venray door werkzaamheden na de natuurbrand in de Boshuizer Bergen. Arriva verwacht dat er te veel uitval zal zijn om een betrouwbare dienstregeling te kunnen bieden en daardoor worden er bussen ingezet. Vandaag kwam het treinverkeer even op gang, maar later laaide het vuur weer op en reden minder stoptreinen. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bazenghi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni, vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. President Zelensky brengt zaterdag voor het eerst als president een bezoek aan Servië. Hij ontmoet daar president Aleksandar Vučić. Servië heeft historische banden met Rusland, veroordeelde de aanval op Oekraïne wel bij de VN, maar voerde geen sancties in. Het land leverde sinds 2022 wel tientallen miljoenen euro's aan Oekraïne, maar uitsluitend in niet-militaire goederen. In Siberië lekte de afgelopen jaren steeds meer methaan uit de ontdooiende permafrost. Volgens nieuw onderzoek in Science is de zomerse uitstoot tussen 2010 en 2023 verdubbeld. Door opwarming wordt de bodem natter of juist droger en ontstaan omstandigheden waarin bacteriën meer methaan produceren. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: De Verenigde Staten zeggen dat de gesprekken tussen Libanon en Israël over de spanningen aan de grens vooruitgang boeken. Volgens Washington verlopen de onderhandelingen constructief en is er zicht op verdere stappen om escalatie te voorkomen. De Verenigde Staten bemiddelen al maanden tussen beide landen die regelmatig te maken hebben met beschietingen en droneaanvallen. Rapper Tony Scott is op 54-jarige leeftijd overleden. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 top 40 hits met onder andere Get Into It en Love Let Love. Hij werkte later als producer en coach en bleef actief in de Nederlandse hip-hop scene. Zijn invloed op het genre wordt door collega's als bepalend omschreven. Oman zegt zich in te spannen om de milieuschade te beperken rond de lekkende olietanker Caroline Bazinghi voor de Zuidkust. Het schip strandde in juni vermoedelijk na een explosie of doordat het op een mijn is gevaren. De tanker behoort tot de Russische schaduwvloot en staat onder EU-sancties. Greenpeace schat in dat de olievlek inmiddels zo'n 600 vierkante kilometer beslaat. De Verenigde Staten hebben in juli geen enkel vat olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. Volgens Bloomberg kwam dat door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Het is voor het eerst sinds 1985 dat de import een volledige maand op nul stond. Raffinaderijen weken uit naar alternatieven, waaronder Venezolaanse olie, waarvan circa 600.000 vaten werden ingevoerd. Dan nog het weer. Vanavond kan in het noorden een enkele bui vallen. Verder blijft het droog met enkele opklaringen. De noordwestenwind is matig, aan de noordkust vrij krachtig. Vannacht vallen rond het IJsselmeer lichte buien bij 10 tot 16 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met soms een bui. Elders is het zonnig en droog bij 21 tot 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

Dag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sanchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sanchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen.